0: Factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
6: Dit is Radio

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt...

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Vaktennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

0: Dr. De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelsesteenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Radio Ommeland.
5: Jouw Classic Station.

0: vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 5 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekkere huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 6 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: De VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
6: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
5: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

Dit is een klein liedje over twee jonge mensen. Twee gewone Amerikaanse jongeren die ergens in het midden van dit land opgroeien. Twee Amerikanen met hun eigen dromen. De jongen wil een voetbalster worden. Het meisje droomt ervan om de rest van haar leven met hem door te brengen. De droom houden ze op de been in de slaperige stad waar ze wonen. In het weekend rijden ze wat rond in zijn auto of zitten ze op het bankje bij de snackbar waar ze elke zaterdag een hotdog kopen. Zij zit op zijn knie, hij met zijn handen tussen haar knieën. Dan zegt hij ineens, wat zou je ervan zeggen om ons te verstoppen ergens waar niemand ons kan vinden? Kom, we vluchten weg van hier als een voetbalster op weg naar een touchdown. Zij moet alleen maar lachen. Zij kijkt hem alleen maar aan terwijl hij zijn best doet om op James Dean te lijken. Ze strijkt hem door zijn haren terwijl hij zegt dat hij weg wil uit dit gat. Maar liefje, zegt ze, dat hoeft toch niet. Zolang we bij elkaar zijn, missen we niks. Want het leven gaat gewoon door. Ook als de scherpste kantjes ervan af zijn, dan gaat het leven voor ons gewoon door. Dit is een klein liedje over twee jonge mensen. Twee gewone Amerikaanse jongeren die er maar het beste van proberen te maken. Jack and Diane door John Cooker Mellencamp.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Augsburgse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van €180. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten. En enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Ruim 3 jaar na de sluiting van het Macro Grootwarenhuis in Machelen opent vanaf volgende week een nieuwe zaak de deuren. Met een oppervlakte van maar liefst 20.000 vierkante meter moet de allereerste kolos meteen de grootste doe-het-zelfzaak van het land worden.
7: De brand die woensdag voormiddag was uitgebroken in een recyclagebedrijf in de Brusselse deelgemeente Haren was dan nog vrij snel onder controle. Er blijft wel nog een hoge stapel afval die moet uiteengetrokken worden met een kraan om laag voor laag te blussen, aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieux. De Brusselse politie had een ruime veiligheidszone ingesteld en de vlakbijgelegen bedrijven zijn ontruimd. Er was ook hinder voor het spoorverkeer. De Brusselse gewestelijke watermaatschappij Vivacqua startte met de vervanging van de waterleiding onder de Lambermontlaan en de Generaal Waislaan in Schaarbeek. De werken, goed voor een investering van bijna €2,2 miljoen, zijn belangrijk voor de drinkwatervoorziening in Schaarbeek en een deel van Ever.
6: Wie in Oost-Vlaanderen nog een groot ledscherm wil huren om vrijdag naar de Rode Duivels te kijken, is waarschijnlijk eraan voor de moeite. Verhuurbedrijven kunnen de enorme vraag na de goede prestaties van de Belgen op het WK voetbal amper bijhouden. Het zijn vooral horecazaken en organisatoren van kleinere evenementen die we moeten teleurstellen, klinkt het bij AD Ledshine in Denderleeuw.
7: Het Brussels Museumkanaal Centre Pompidou zal alsnog op 28 november de deuren openen. Ook na de brand van gisteren op het technische dak van een van de nieuwe torens, waar Kanaal Architectuur, het voormalige SIVA, zijn intrek zal nemen. Er vielen geen gewonden bij de brand, maar de schade is wel aanzienlijk.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Vandaag begint de dag zonnig met lokaal kans op enkele nevel- of mistbanken. In de loop van de dag kunnen er in het noordoosten enkele onschuldige stapelwolken ontstaan. In de namiddag kunnen ook enkele hoge wolkensluizen opduiken. Maximaal tussen 25 en 31 graden.

vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: Vetorpoorten. Aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè?
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugsesteenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
9: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens
10: Meubel. Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
9: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
10: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: De VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
13: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
12: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
14: Radio Ommeland.

Welkom bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.be.

0: Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, Nieuwsflits.
1: Op het zand in Brugge was de Zandfeest, de grootste antieke rommelmarkt van Brugge. Die kon onder ideale weersomstandigheden plaatsvinden. En daardoor was er bijzonder interesse ook van verschillende

De ochtend was koud en eenzaam. In de stad schenen nog bleek de straatlantaarns als enige herinnering aan de nacht ervoor. De zon probeerde de grijsheid wat licht te geven, maar dat lukte niet. Het was in die druilerigheid dat er ergens een deur van een verlopen kroeg openging. Een onbekende man, een zwerver, werd de straat opgegooid. Na een nacht doorzakken bleek hij zijn rekening niet te kunnen betalen. Nog voordat de deur voor zijn neus werd dichtgesmeten, riep hij: "Hey, weten jullie dan niet wie ik ben?" En om te bewijzen wie hij was, begon hij een lied te zingen. De man heette Billy. Hij riep dat hij ooit in New York was geweest. Maar Manhattan was niet aardig voor hem geweest. Het was alweer heel wat jaren geleden dat hij het daar had geprobeerd te maken. Maar ja, Billy was verslaafd aan glitter en glamour. Maar die verslaving hielp hem alleen maar in de vernieling. Daardoor verloor hij al snel zijn geld en al zijn dure vrienden. Billy's enige echte liefde was de verslaving die je rechtstreeks meesleept naar de hel. Gelukkig was Billy daar net op tijd achtergekomen, zodat hij weer terugkeerde uit New York. Nu loopt hij hier rond, nog steeds zonder cent op zak, maar wel weggesleept van de poorten van de hel. En daarom zingt hij zijn lied, omdat ik mijn lessen wel heb geleerd, zegt Billy. En wie hem dan heeft gered? Voor Billy is er maar één die hij daarvoor mag danken, de heilige Sint Petrus. En daarom zingt hij op deze druilerige ochtend zijn lied over hem. Hey, Sint Peter van Flesh and the Pan.

0: ochtend wakker worden met de fijnste classics. Enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken. De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94.

0: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit,
0: service,
1: Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Nieuwpoort heeft een druk feestweekend achter de rug. De heksenfeesten werden gekoppeld aan een herdenking van de slag bij Nieuwpoort. 150 reenactors en 130 figuranten brachten de geschiedenis tot leven in het stadscentrum en het Leopold II-park. In het centrum draaide alles rond het levensverhaal van Johanna de Deister, beter bekend als Jean Panne. Ze werd geboren in 1593, beschuldigd van hekserij en in 1650 terechtgesteld. De provincie Antwerpen wil de knelpuntsberoepen in de industrie wegwerken met een zogenaamd techpact. Bijna 30 partners uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid gaan beter met elkaar samenwerken, zodat ze beter op elkaar afgesteld geraken.
7: De politie van Deinze zal vrijdag bij de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje extra controleren aan de feestzaal Souplex. Na de wedstrijd van maandagnacht is daar uitbundig gefeest, maar was er ook vandalisme. Enkele vonden het nodig om fietsen van de feestvierders in de Sint-Martinusvijver te gooien, zegt uitbater Steven van der Straten. De politie zal daarom vrijdag extra controleren in en rond de omgeving van de feestzaal. Stad Beringen viert dit jaar het 10-jarig bestaan van de buddywerking voor vluchtelingen. Sinds de opstart begeleiden een 30-tal vrijwilligers zo'n 50 gezinnen en alleenstaanden bij hun eerste stappen in ons land. Vandaag zetten nog steeds 12 buddies zich actief in voor de werking.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag begint de dag zonnig met lokaal kans op enkele nevel- of mistbanken. In de loop van de dag kunnen er in het noordoosten enkele onschuldige stapelwolken ontstaan. In de namiddag kunnen ook enkele hoge wolkensluis opduiken. Maximaal tussen 25 en 31 graden.
5: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Fietscafé La Reine Secret in Elchteren mag nog tot 2028 open blijven, maar moet daarna de deuren definitief sluiten. Verschillende constructies op het domein staan zonder vergunning in het natuurgebied.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: de Ommeland Ochtend. Dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.

0: pinda's, blauwe bessen. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Euro. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord en Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Mijn geliefde zei me dat ze mij bij de oude boom willen ontmoeten. Ik heb slecht nieuws voor je, zei ze tegen me. Het gaat niet goed in deze oude stad, want er zijn moeilijke tijden op komst. De stad gaat veranderen in een slagveld. En daarom weet ik nu niet wat ik moet doen. Deze stad waarin ik ben opgegroeid met mijn broers en zusters is mijn thuis niet meer. Ik heb hier mijn hele leven gewoond in deze stad die verscheurd is door geloof in de kerk en in de regering. Nog even en dit stuk van mijn leven wordt met de grond gelijk gemaakt. De straten zijn leeg. De vrienden van vroeger zijn er niet meer. Ik hoor nog het gejoel van de kinderen op straat en het geroep van hun vaders dat ze thuis moeten komen. Maar thuis kunnen ze niet meer, want deze stad is hun thuis niet meer. De mensen, waar zijn jullie gebleven? Jullie zijn al lang vertrokken, terwijl de oorlog op dit groene eiland maar voortraast. Hier is waar jullie thuis horen. Hier ligt jullie oorsprong. Luister niet naar de verhalen dat alles al verloren is, want er is nog hoop. Als we met z'n allen maar weer teruggaan naar deze stad. De straten zijn nog leeg en koud, maar als we weer thuiskomen, zal alles weer goed komen. Dan kunnen de kinderen van Belfast weer in vrijheid zingen in de straten. The Simple Minds, Belfast Child.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De familie Van Hoek van Centerbeton aan het Albertkanaal in Herentals heeft betoncentrale De Zandkappel in Stelen bij Geel overgenomen. Zo schuiven we aan een strategische plekje langs het kanaal wat op de richting Limburg. Dit is met 2 weken in Geel kamperen om elk knopje te leren kennen, aldus door de familie Van Hoek.

heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch oh zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.

0: bestellen, taxi Kustbellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit, service.
1: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Volgens de wet Renault gaan we nu in gesprek met alle werknemers en onderhandelen we volop met de vakbonden, aldus algemeen directeur Tom Denker. De stad Brugge zal een aantal belangrijke gewestwegen zelf onderhouden. Omdat het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer geen geld heeft, zegt de stad. Brugge zal daarom zelf onder meer de groenzones aanpakken, zwerfvuil verwijderen en de weg vegen. De stad neemt dus de taken over. Voor inwoners maakt het weinig uit wie de wegen beheert, maar we zagen dat het niveau van onderhoud niet hetzelfde is als wat de Bruggelingen verwachten. Aldus schepen van openbaar domein Frankie Dumont van CD&V.
6: De tijdelijke tentoonstelling over wielrenner Lucien Buize in de kerk van Wortegem in Deinze blijft langer open dan gepland. De stad verlengt de expo tot en met zondag 30 augustus. De tentoonstelling maakt deel uit van het feestjaar Lucien 100, dat de 100ste verjaardag viert van zijn overwinning in de Ronde van Frankrijk.
5: De Brusselse politie bestrijdt rodeo-rijders op het Heizelplateau. Er zijn ondertussen al 27 wagens en motoren in beslag genomen. Dat gebeurde nadat de bestuurders er gevaarlijk rijgedrag hadden vertoond en de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar hadden gebracht. Jammer genoeg is er al jaren overlast op het Heizelplateau door zogenaamde rodeo-drivers die gevaarlijk rijgedrag vertonen en zo de veiligheid van iedereen, inclusief zichzelf, in gevaar brengen.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag begint de dag zonnig met lokaal kans op enkele nevel- of mistbanken. In de loop van de dag kunnen er in het noordoosten enkele onschuldige stapelwolken ontstaan. In de namiddag kunnen ook enkele hoge wolkensluis opduiken. Maximaal tussen 25 en 31 graden.
4: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, nieuwsflits.
2: Wie langs groene plekken in Sint-Niklaas wandelt, merkt ongetwijfeld op dat de natuur steeds meer vrij spel krijgt op grasvelden in bermen in de stad. Met gewild wild trekt het stadsbestuur resolute kaart van extensief groenbeheer. De werkwijze heeft duidelijk voordelen voor de diversiteit.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 9 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie, die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen.
10: De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
11: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Leuvense deelgemeente Wilselen betrapte de politie zaterdag een fietser die onder invloed was van alcohol en drugs. Even voor middernacht verloor een dertiger uit Holsbeek de controle over het stuur van zijn elektrische fiets op de Aarschotstersteweg in Wilselen. De fietser reed tegen een verkeersbord en ging tegen de grond. De man werd met een bebloed hoofd en een geschaafde elleboog naar het ziekenhuis overgebracht.
0: Welkom.
2: This is Billy Joel.
3: Hi, this is Janet Jackson.
4: Hi, this is Sting.
5: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
6: Hi, this is Paul McCartney.
7: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De grote droom van Mila Kolen is om in 2028 Olympisch kampioen skateboarden te worden in Los Angeles. De skatekampioene staat aan de start van haar kwalificatietraject en heeft dit najaar twee grote wedstrijden in Paraguay en Japan. Om die financieel te dekken verkoopt ze opnieuw t-shirts.

0: landen. Rode bes, blauwe bes.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
11: Back to Baccarat.
7: Tickets witte-paard.be.
12: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
13: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
12: Voor prijs, kwaliteit.
13: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
14: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
13: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
15: Het regionale nieuws.
16: Het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groningen heeft een nieuwe mug voorgesteld. De mug staat voor het mobiel urgentieteam dat vaak samen met de ambulance uitrukt. De nieuwe mug is groter dan de vorige. Het is nu een mini-bestelwagen. De wagen is voorzien van 5G en kan zich volledig koel houden. Ze heeft ook nog twee frigo's. Eén voor bloed en één met snacks en water voor het personeel.
17: In Gent greep de burgemeester vorig jaar 79 keer in om een woning onmiddellijk onbewoonbaar te verklaren wegens acuut gevaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2025 over wonen in Vlaanderen. Daarmee heeft Gent op die manier veruit de meeste woningen gesloten in Vlaanderen. Geen enkele andere stad of gemeente komt in de buurt. Een onbewoonbaar verklaard gebouw met 44 appartementen stuurt het cijfer wel omhoog. In een klein bosperceel in Limburg zijn tientallen bergnachtorchissen verdwenen. Dat zijn zeer zeldzame orchideeën. Dat heeft Limburgs landschap vastgesteld. De natuurorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de impact van de diefstal op het voortbestaan van de soort in het gebied. Bezoekers van de culturele zomerbar Vrijstraat A in Sint-Ruiden zullen deze zomer plaatsnemen op tafels en stoelen uit de kringwinkel Occasie. De kringloopwinkel levert de komende 6 weken tweedehands meubilair aan de ontmoetingsplek en stelt er ook een aantal bijzondere verzamelstukken tentoon waarop bezoekers kunnen bieden.
18: De gemeente Aalter gaat vanaf volgende maand voor de helft tussenkomen in de aankoop van een Busy Pass. Dat is het jongerenabonnement voor de bussen van de lijn. De gemeente Aalter en de lijn willen een overeenkomst afsluiten om jongeren van 6 tot en met 17 jaar voordeliger op de bus te krijgen. De gemeenteraad moet het voorstel komende maandag wel nog goedkeuren.
19: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
20: Vandaag begint de dag zonnig met lokaal kans op enkele nevel- of mistbanken. In de loop van de dag kunnen er in het noordoosten enkele onschuldige stapelwolken ontstaan. In de namiddag kunnen ook enkele hoge wolkensluis opduiken. Maximaal tussen 25 en 31 graden.
19: Dit is Radio Ommeland.
21: Bring the action.
19: 104.9

morgen werd ik wakker en keek meteen naar buiten. Het beloofde weer een grijze dag te worden, want de zon was nergens te zien. Ik zette maar wat muziek op om de dag goed te beginnen. Uit de speakers hoorde ik weer dat ene bekende nummer. En er kwamen weer allerlei mooie herinneringen boven. Ik deed mijn ogen weer even dicht en liet me weer even helemaal gaan. Ik kreeg weer allerlei visioenen toen ik die oude hit weer hoorde. En opnieuw zag ik Marianne weer, mijn grote liefde van toen. Die Marianne die op een gegeven moment zomaar uit mijn leven wegliep. Maar door deze oude hit zag ik haar plotseling weer voor mij. Ach, je weet hoe dat gaat. Mensen komen en gaan en de mensen die uit je leven verdwijnen, vergeet je op een gegeven moment. Maar haar kan ik me nog zo goed voor de geest halen, zo helder als een strak blauwe zomerhemel. Ik genoot nog even na van haar verschijning in mijn hoofd. Ik doe dit wel vaker als ik weer eens moe en alles zat ben en alles om me heen wil vergeten, dan duik ik in de muziek. Ik droom dan weer van dat meisje van vroeger. Ik doe mijn ogen dicht en laat me weer wegglijden in mijn herinneringen. De herinneringen aan Marianne, het meisje dat ooit uit mijn leven verdween. Zulke herinneringen vliegen, maar de muziek blijft altijd bij me. En dus laat ik me weer even gaan met dat ene nummer dat zacht uit de speakers klinkt. Boston, More Than a Feeling.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: afspraak.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Voor
7: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
6: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
7: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en kozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 10 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie, die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten, die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels zullen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
10: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden? Stuur het ons door via info@radioommeland.be. De Colorado kever, ofwel de schrik van de aardappelboer, is in opmars. In Oost-Eeklo, Merendree en andere plaatsen in Oost-Vlaanderen komen ze nu massaal uit de grond. Een overrompeling. En door de hitte kunnen er deze zomer nog veel meer bij komen.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Argentinië-Egypte was een rollercoaster. Egypte had een dubbele voorsprong, maar raakte de controle over de match kwijt en verloor met 3-2. Mede door toedoen van enkele controversiële beslissingen van de ref. Het resultaat was van tevoren geregeld, is de teneur.

Het is midden jaren 70. Ergens in Engeland werkt een jonge muzikant hard aan zijn carrière. Het wil nog niet zo vlotten, zodat hij nog niet echt van kan leven. Overdag werkt hij als tekenaar om zijn brood te verdienen. 'S Avonds speelt hij in een jazzbandje. Af en toe schrijft hij een liedje, maar veel doet hij daar niet mee. Dat jazzbandje wil alleen maar bekende liedjes spelen. Geen onbekend spul. De meeste van zijn liedjes blijven dan ook op de plank liggen. Een paar jaar later, het gaat inmiddels veel beter met de muzikant. Hij heeft een eigen groep opgericht en schrijft alle liedjes voor deze groep. Hij is er in een paar jaar tijd zelfs wereldberoemd mee geworden. Af en toe grijpt hij nog wel eens terug naar de tijd van vroeger. Dan vindt hij weer een oude schoendoos met halve liedjes, flarde teksten en ideetjes voor nieuwe nummers. Vandaag heeft hij dat ook weer gedaan. En een van die nummers die hij tegenkwam was een liedje dat hij 5 jaar eerder had geschreven. Hij leest de tekst en probeert zich de muziek te herinneren. Na wat getokkel op zijn gitaar heeft hij het weer helemaal in zijn hoofd zitten. Geen slecht liedje, denkt hij tevreden. En daar zou ik toch wel wat mee moeten doen. Als hij het aan de rest van de band laat horen, denken ze er precies hetzelfde over. In ons land wordt het de enige nummer 1 hit van de groep. Niet slecht voor een liedje dat jarenlang in een schoendoos op zolder had gelegen. Wie weet hoeveel liedjes er nog op zolder liggen bij Sting, de man die ooit als onbekende tekenaar dit nummer bedacht. Every little thing she does is magic. The Police.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een strafbeeld op de Antwerpse Ring. Daar is woensdag een bestuurder op de pechstrook gestopt om een steen te gooien naar een vrachtwagenchauffeur die hem de pas had afgesneden. De steen raakte bijna de wagen van een vrouw die niets met de feiten te maken had.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Bleukenlaan in Turnhout een man op een speedpedelec met een hert gebotst. De man raakte daarbij licht gewond. Hoe het hert eraan toe is, was niet bekend. De lokale politie heeft ook geen melding binnengekregen over een gewond hert, laat ze weten aan de redactie. De industriezone in Turnhout is omgeven door heel wat groen.
7: Voormalig Herend Schepen van Vooruit, publieksopwarmer en radio-dj Jo met de banjo De Klerk verkoopt zijn volledige collectie cd's. Dat maakte de bijna 80 jaar oude De Klerk bekend op sociale media. Plaatsgebrek noodzaakt de tekstschrijver van onder meer Als een leeuw in een kooi om afstand te doen van zijn even diverse als omvangrijke muziekbibliotheek. Zowat de hele popgeschiedenis op 4000 cd's. Door de start van een nieuwe hittegolf zoekt Woonzorgcentrum Ter Bake in Denderleeuw vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Tijdens zulke periodes hebben de bewoners extra zorg nodig. Het Woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog.
5: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Vrijdag voormiddag is een aanrijding gebeurd tussen een auto en een fietser op de Keuringer Steenweg in Hasselt. Een 65-jarige man uit Lummen raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

0: Ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugsesteenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Voor prijs, kwaliteit en service.
4: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge.
5: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heierweg 45 in Gistel.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 11 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels zullen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
9: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Abeelseweg in Poperingen is zaterdag een aanhangwagen van een vrachtwagen volgeladen met stro in brand gevlogen. Ramen en deuren moesten gesloten gehouden worden omwille van de rook. De brandweer had uren werk nodig om de aanhangwagen vol stro te kunnen blussen.

0: elke dag te beluisteren via FM en DHB Plus en ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Bijna 8 op 10 Europese aardbeien die niet biologisch geteeld zijn bevatten resten van pesticiden. Dat melden middenveldorganisaties Pan-Europe, Bond Beter Leefmilieu en Nature et Procès in een persbericht. Het gaat om schadelijke stoffen zoals hormonenverstoorders die eigenlijk niet meer op het fruit aanwezig zouden mogen zijn, aldus de organisatie.

Zo, mijn leven is van de ene op de andere dag helemaal omgegooid. En geloof me, ik geniet ervan hoor. Ik was nooit zo gewend aan een lui leventje vol luxe, maar ik heb me de laatste tijd wel vermaakt hoor. Ik heb de bloempjes flink buiten gezet en reken maar dat het mooie bloempjes waren. Ik heb alle leuke plekjes in deze stad eens goed verkend. Dat kon vroeger nooit, want ik had er geen tijd voor. Bovendien mocht ik dat ook helemaal niet doen van diegene die nu mijn ex is. Wat een luxe is het om niet meer op de tijd te hoeven te letten of te hoeven zeggen hoe laat je weer thuis bent. Nee, dit leventje bevalt me prima. Tenminste, dat zeg ik tegen iedereen die het horen wil. Maar is dat echt wel zo? Want als ik dan weer thuis ben, trek ik het liefst zo snel mogelijk de dekens over mijn hoofd, zodat niemand kan zien dat ik snel huilend mijn hoofd verberg in mijn kussen. Want, ik geef toe, eigenlijk is mijn leven op dit moment gewoon één grote

zeggen. Natuurlijk kan ik er niet tegen om alleen te zijn. Ik moet plotseling de rol van huisvrouw spelen en die gaat me niet goed af. Eerlijk gezegd probeer ik al sinds je vertrek een briefje op te stellen met de vraag of je weer terug wilt komen. Dan zit ik daar op te zweten terwijl ik de zoveelste koude afhaalmaaltijd weer in de afvalhemmer smijt. Dus tja, eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed met me. Maar dat laat ik aan niemand merken, want voor de buitenwereld moet ik de zorgeloze vrijbuiter zijn die geniet van zijn vrijheid. En daarom zet ik elke ochtend maar mijn masker op. Het masker dat laat zien hoe dapper ik ben, zo in mijn eentje. My brave face, Paul McCartney.

0: Radio Ommeland. Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is voor de vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeldje in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatieve vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Witte Vrongel.

0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Vetor Poorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom, Vetor Poorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: In Wetteren zullen de horecazaken op de markt en de omliggende straten de komende vrijdag al moeten sluiten om 12:30 s'nachts. Dat is na de WK-match tegen Spanje. Ook deze wedstrijd wordt opnieuw op een groot scherm uitgezonden. De burgemeester heeft de maatregel genomen door de grimmige sfeer en een vechtpartij tussen twee dronkaards na de vorige WK-wedstrijd. Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilo grof vuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunale wil hen zo aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat de Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilo grof vuil naar het containerpark brengt. Dat is dubbel zoveel als de gemiddelde Vlaming.
7: Roeselare heeft er een nieuwe reus bij, de 19e al. De nieuwe figuur is geïnspireerd op Godelieve, een heilige uit de 11e eeuw. Het is dus geen toeval dat de reus vandaag is ingehuldigd tijdens de 60ste editie van de Godelieve feesten in de stad. Het idee om een reus ter ere van de heilige Godelieve te bouwen ontstond in het najaar van vorig jaar, aldus Nele Circu van het wijkcomité van de Godelieve wijk.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De 35-jarige man die ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na verkeersagressie in het Antwerpse Turnhout blijft aangehouden, maar staat onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer beslist. De man ontkent de feiten niet, maar geeft volgens zijn advocaat Rebecca Greenland aan dat hij enorm aangedaan is.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's,

0: 40 47 69.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
5: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Voor
2: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op twee vrouwen en voor poging tot moord op twee anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
11: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.
13: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Bovenal vergeet het werk, doe niet veel en spijbel sterk. Heilig steeds het luie leven, naar vakantie zult gij streven. Geen labeur, geen vermoeienis, doe nooit wat te moeilijk is. Vergeet het schrijven en noteren, ook het blokken en studeren. Wees steeds vrolijk, werk te samen en spiek als je kunt. Amen. Toen ik de hand vroeg van uw dochter, die ik hartstochtelijk bemin, deed ik zulks niet in letterlijke, doch in overdrachtelijke zin. Neem het letterlijk. Geachte heer, ik moet u danken voor het postpakket dat ik ontving. Maar u vergeet mij ongetwijfeld een zekere teleurstelling.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
2: Dit is Radio Ommel.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vijfje daarnaast is boerenkennis, een stal vol koeien en de handen in de aarde. Voor Sophie Lietaar en Sander Soetemans van melkveebedrijf Milk & More. In Geel is de landbouw een passie. Tegelijk is het dagelijkse schipperen tussen innoveren en overleven in een zee vol bureaucratie.
0: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: In de Paternotstraat in Geel heeft het kort gebrand. De boosdoener was een kookpot die te lang op het vuur bleef staan. In het appartement op de gelijkvloerse verdieping kwam heel wat rook naar buiten.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
5: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: André en Bart Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Net voor de wedstrijd van de Rode Duivels rukte de brandweer maandagnacht uit naar thuiszorgwinkel Goed aan de Brugse Steenweg in Roeselare. Het was een leverancier die er alarm had geslagen. Toen de man rond 1:30 aan het gebouw aankwam, merkte hij een brandgeur op. Daarop belde de man het noodnummer. Bij aankomst van de brandweer was er grote rookontwikkeling in het magazijn. Daar had een elektrische rolkar vuur gevat. De brand was snel onder controle. Daarna werd het magazijn geventileerd.
7: Thijs de Grijze en Isolde Ureel trekken deze zomer naar Portugal om de lokale brandweer bij te staan bij het bestrijden van natuurbranden. Het koppel uit Stade zet zich al jaren in als vrijwilliger bij de brandweer. Voor Thijs is het de derde zomer dat hij naar Portugal gaat. Voor Isolde wordt het de eerste keer. Als we kunnen helpen, dan moeten we dat ook doen, zeggen Thijs en Isolde in het nieuws. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reageert verheugd op de voorlopige maatregelen van de MIVB om de geluids- en trillingshinder van de metro op haar gebied te verminderen. De maatregelen vloeien voort uit een akkoord dat voor de vrederechter is gesloten. Eerder hadden de gemeente en 28 bewoners een procedure aangespannen tegen de MIVB. Tot 30 september zullen de nieuwe M7 metrostellen, die als oorzaak van de geluidsoverlast worden aangewezen, op weekdagen niet meer op lijn 1 rijden tussen 22 en 6 uur.
8: In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners weer veel last van Colorado-kevers. Die komen nu massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen tuinen op zoek naar voedsel. Ik heb hier voor het derde jaar op rij prijs, zegt inwoner Nick Willems. We kunnen zelfs niet op het terras zitten met dit mooie weer.
5: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Met name er kunnen er wat onschuldige stapelwolkjes ontstaan. We krijgen maximaal tussen 25 en 31 graden. Vannacht trekken wolkenvelden over het ons land. Blijft droog, rustig en zacht met minima van 10 tot 18 graden.
5: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aanvankelijk moesten de Mechelse broers Jérôme en Patrick Peters het personeel van hun schilders- en renovatiebedrijf overtuigen om op de bakfiets te springen. Zelf waren ze het gedoe met het verkeer in de stad Mechelen beu. Hun ommezwaai in de manier van verplaatsen is intussen helemaal ingeburgerd.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Hulpdiensten zijn er door een snelle optreding geslaagd om een kind te redden nadat het gebeten was door een adder in de Duitse deelstaat Beieren. Het slachtoffertje reageerde hevig en moest een tegengif krijgen dat alleen 150 kilometer verderop voor handen was.
1: De grootste hit
2: aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock'n'roll dreams come through.
1: 104.9 FM.

0: het Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè?
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee. Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt. Omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
9: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 1 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

0: De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Volgend academiejaar neemt Gaia Scooters de rol van writer in residence aan de KU Leuven op. Met Scooters kiest de universiteit voor een publiekslieveling, want in maart mocht ze de Boon Publieksprijs in ontvangst nemen voor haar roman Het Geschenk. Ik denk dat fictie in deze tijd misschien wel de beste manier is om het met elkaar te hebben over dingen die maatschappelijk mogelijk liggen. Aldus nog Scooters.
0: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hebben de Minions gewerkt voor de meest boosaardige man uit de geschiedenis? Door een verhaalbending in de nieuwe film vragen fans van de gele wezens het zich opnieuw af. Regisseur Pierre Golfin schept duidelijkheid. Minions hebben nooit voor Hitler gewerkt. De regisseur in animatiefilm maakt dus komaf met de hardnekkige theorie.

Als je oud van de grot zit, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Vlaanderen voert de strijd op tegen de wasbeer. Volgens Vlaamse minister van Omgeving Jo Broons heeft de Vlaamse regering nieuwe maatregelen goedgekeurd, waardoor de dieren sneller kunnen worden opgespoord en ook bestreden. We moeten nu handelen zolang de populatie in Vlaanderen nog beperkt.

0: markt is. 17.000 was beren, telt Wallonië intussen. De invasie uitheemse soort kan daar eigenlijk niet meer echt worden uitgeroeid, denken experten. Ook in Vlaanderen duikt het dier steeds vaker op. Zo waarschuwt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, het INBO. Maar hier is de populatie vooralsnog eerder beperkt en ook versnipperd. Om te vermijden dat we evolueren naar situaties in Wallonië of Duitsland, wil Vlaanderen nu ingrijpen.
1: Radio Ommeland.
2: Hi there, it's Gloria Gaynor.
3: Hello, I'm Phil Collins.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
1: De grootste hits aller tijden.

0: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Tegelsterker. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
2: In Oudsbergen bezoeken wijkagenten elk zomerkamp aan het begin van het verblijf. Ze maken kennis met de kampgroepen, leggen de lokale regels uit en stellen zich aanspreekbaar op. Dit jaar zijn de hitte- en kampvuren extra aandachtspunt. Deze week herstelt Fluxys het wegdek in de Prinsenveldreef en de Urselweg in Maldegem na de aanleg van een gasleiding. Tijdens de werkzaamheden is alle verkeer verboden in de Urselweg en de Prinsenveldreef ter hoogte van het kruispunt met de Krailokerkweg. Er is een omleiding voorzien via de Urselweg, Doornstraat, Kleidkalzijde, N44, de Urselseweg en uiteindelijk naar de Drongengoedweg. Morgen zouden de werken moeten klaar zijn.
3: Brouwerij Moog Subiet in Kobbegem bij Assen verwerkt de komende dagen 45.000 kilogram vers geplukte Belgische krieken uit Haspengouw tot het bier van Kriklambiek. Dat is de helft minder dan vorig jaar. Begin juli is voor ons elk jaar een belangrijk moment, zegt meesterbrouwer Bruno Reinders. Dan zijn de Belgische krieken rijp en kunnen we ze meteen verwerken. Verse krieken vormen de basis van onze Kriklambiek.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Met name er kunnen er wat onschuldige stapelwolkjes ontstaan. We krijgen maximaal tussen 25 en 31 graden. Vannacht trekken wolkenvelden over het ons land. Blijft droog, rustig en zacht met minima van 10 tot 18 graden.

een ruzie, zegt de vrouw: weet je, ik was gek toen ik met je trouwde. Zegt de man: ja, maar ik was toen verliefd en had het niet door. Kareltje vraagt: papa, hoe oud moet ik worden om mijn eigen zin te mogen doen? Papa antwoordt: dat weet ik niet, ventje. Geen enkele man is ooit zo oud geworden, denk ik. Na een lange buitenlandse reis komt de man onverwachts thuis. Hij ligt naast zijn vrouw in bed als de telefoon begint te rinkelen. Hij neemt de horen op en luistert. Even later hoort zijn vrouw hem het volgende zeggen: dat weet ik niet. Daarvoor moet je bij de marine informeren. Wie was dat, vraagt zijn vrouw nadat hij de horen weer neer heeft gelegd. Antwoord van de man: iemand die vroeg of de kust veilig was.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aan zon geen gebrek deze dagen, maar dat maakt Waiting for the Sunshine niet minder geschikt als soundtrack voor deze zomer. Het is de eerste single van Ruben van Gucht en daarvoor klopte hij aan bij een Hasselaar, namelijk Buscemi.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
9: Silt en Witpaard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
10: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
9: Mossie Nabas.
11: Eierpa, een nachtwinkel.
9: Of William Boeva.
12: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
13: Voor
4: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
13: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
14: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
15: Het is nu 2:00.
14: Radio Ommeland.
16: Ommeland.
14: De radio voor Brugge en omstreken.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Geefwinkel Phoenix in Burgt heeft vorige week dieven over de vloer gekregen. Een hele collectie schoolgeleef, zoals boekentassen en kaften, werd gestolen. De vrijwilligers van de organisatie die nog maar net was verhuisd, waren geschokt door de ontdekking. Alles wat de kinderen nodig hebben aan het begin van het schooljaar zijn we kwijt.

0: Benny en zijn vader zaten op een bank. Op een gegeven moment zei Benny tegen vader: papa, ik ga met oma trouwen. Vader zei: maar Benny, dat kan toch niet? Oma is mijn moeder. Benny zei: nu, zeg, dat is toch ook flauw? Vader dan weer: hoezo, Benny? En Benny zei dan: nou ja, jij bent toch ook met mijn moeder getrouwd? Pietje, die 5 jaar oud is, kijkt naar zijn moeder die zich opmaakt en haar gezicht insmeert met crème. Waarom doe je dat, mama? Vraagt Pietje. Dan wordt mami mooi, antwoordt zijn moeder. Wat later veegt ze de crème van haar gezicht. Pietje bekijkt haar en zucht: het werkt niet, hè, mama. Twee atomen botsen tegen elkaar in een kernreactor. Roept de ene: au! Zegt de andere: het spijt me.
1: Dit is Radio Ommeland op 100.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Omdat de zaak al meer dan 70 jaar bestond, had niemand gedacht dat ook dit verhaal ooit een einde zou kunnen komen. Maar jawel, na precies 72 jaar dreigt het doek nu definitief te vallen over een van de bekendste familiezaken van de stad Brugge. Jan Spiegelaren en Isabel de Smet, de gezichten achter chocolatier de Spiegelaren in de Ezelstraat, stoppen ermee. Hoewel het koppel de voorbije jaren actief op zoek gingen naar overnemers en de chocolaterie sterker draaide dan ooit, bleef een definitieve doorbraak uit. We hebben hier lang over nagedacht, zeggen Jan en Isabel. Maar het is tijd om het in schoonheid af te sluiten.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Voor
4: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
6: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
7: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
8: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
8: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pizza.

0: zijn gegeerde fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Vier wielrenners uit Wielsbeke en omgeving zijn erin geslaagd om in één dag tijd door zeven landen te fietsen. Ze begonnen zaterdagnacht vanuit Liechtenstein aan de bijzondere tocht van maar liefst 520 kilometer. Ze legden de rit af in 22 uur en 56 minuten en verbreken zo officieus het huidige wereldrecord. Dat stond namelijk op 23 uur. De politie van Blankenbergen heeft drie jongeren uit zee gered die in de problemen geraakt waren ter hoogte van de pier. Het is niet duidelijk hoe lang de jongeren al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land. De politie roept nog eens op om enkel in bewaakte zones te zwemmen.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Onze eerste prioriteit is zoveel mogelijk jobs redden bij UPS in ons land. Dat zegt de bevestigde bestendige secretaris Cynthia Weemaals van de onafhankelijke vakbond Sinova. Het is voor haar alvast duidelijk dat het distributiecentrum van UPS in Lummen ook zal getroffen worden. Wellicht willen ze met onderaannemers gaan werken.

0: Lely opent in september een praktijkcentrum voor kinderopvang in Brugge. Met het initiatief wil de welzijnsvereniging het nijpende personeelstekort in de sector helpen aanpakken. Zowel ervaren kinderbegeleiders als mensen zonder ervaring of diploma kunnen er terecht om het vak aldoende te leren.
1: Welkom.
2: Hey, this is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Stefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
8: De grote hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Taxi bestellen, taxi custom bellen 0473-113-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473-113-333.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
1: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
1: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympia zitten en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen. Dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
9: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De stad Sint-Ruiden heeft het terras van bakkerij Van Grootloon op het Heilig Hartplein volledig laten ontruimen. Dat gebeurde na verschillende waarschuwingen rond overtredingen van terrasregels. De terrasspullen ligt ter bewaring in het Truinse stadshuis.
0: Radio Ommeland 104.9 FM.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Het Brusselse museum Canal Centre Pompidou zal alsnog op 28 november de deuren openen. Ook na de brand van eergisteren op het technische dak van een van de nieuwe torens, waar Canal Architecture, het voormalige SIVA, zijn intrek zal nemen. Er vielen geen gewonden bij de brand, maar de schade is enorm.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel.

0: Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetor Poorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen noemt Onkel Richard.
4: Mossie Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: Tijdens Rock Werchter 2026 werden 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Dat meldt het parket van Leuven. Daarnaast moesten 12 bestuurders hun rijbewijs inleveren wegens dronkenschap en kregen 4 personen een boete of een procesverbaal omdat ze een verboden wapen bij zich hadden.
11: De civiele bescherming heeft in totaal zo'n 700 tot 1000 vissen uit de Lovaart in Veurne en Alvergem gehaald. Het gaat om verschillende soorten en formaten. Er zat vorige week te weinig zuurstof in de Lovaart, waardoor de vissers kwamen bovendrijven. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Wellicht is er iets in het water gedumpt, want de vissterfte heeft niets met de hitte te maken. Op de vooravond van de Belgische Nationale Feestdag kleurt België opnieuw zwart-geel-rood. Met het jaarlijkse Bal Nationaal in Volkswijk de Marollen, dat ondertussen aan zijn 23e editie toe is. Ook zangeres Belle Perez is van de partij, een primeur. Dit jaar kunnen Brusselaars voor het eerst genieten van echte Belgische mosselen uit Nieuwpoort. Aan de Zammelseweg in Geel is een auto door de etalageruit van een geschenkenwinkel gereden. De bestuurder vergiste zich naar eigen zeggen van pedaal en reed frontaal de winkel binnen. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Op het moment dat hij wilde remmen schoof zijn voet van het rempedaal af richting het gaspedaal. De wagen reed zo frontaal door de etalageruit en duwde 3 lopende meter rek de winkel in.
9: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken. Welkom.
14: This is Billy Joel.
15: Hi, this is Janet Jackson.
16: Hi, this is Sting.
17: Hi everybody, this is Annie Lennox.
18: Hi, this is Paul McCartney.
19: Hallo, I'm Phil Collins.
9: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Club Brugge kan ook dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympia zitten en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen. Dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: De leiders van de 32 NAVO-landen komen samen voor een top in Ankara. De bijeenkomst staat grotendeels in het teken van hogere defensieuitgaven en de verschuiving van de militaire verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten naar Europa.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Er werden de voorbije 6 maanden al 15 bromfietsdiefstallen gemeld bij de Lokerse politie. Dubbel zoveel als de voorbije jaren. Het merendeel ervan werd gestolen in de stationsomgeving. Lokbromfietsen zullen er komen en extra politiepost zal er niet komen.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
1: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
6: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 34 47 69.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
3: In Haag zijn twee pendelbussen tegen elkaar gebotst die festivalgangers van Rockwerchter naar Leuven brachten. Daarbij raakten vier personen licht gewond, onder wie de bestuurder. De kopstaartaanrijding zorgde ook bij de bussen voor schade. In het centrum van Leuven is zondagavond een man neergestoken uit Wijchmaal. Dat gebeurde tijdens een steekpartij in de Halfmaarstraat. Het slachtoffer van 49 werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar, laat het parket weten.
4: De partijvoorzitter van Groen, Ermin Hors, wijst naar de rol van Antwerps burgemeester Els van Doesburg van de N-VA bij het politieoptreden op een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. Hors werd zo'n 5 uur aangehouden. Volgens de politie verzette hij zich bij een terugdrijving. Hors reageert dat de burgemeester besliste om actievoerders hardhandig aan te pakken in het midden van een vreedzaam protest. Bij een verkeersongeval in Sint-Jans-Molenbeek zijn dinsdagavond 3 mensen gewond geraakt nadat ze door een personenwagen waren aangereden. Een van hen verkeert nog steeds in kritieke toestand. De 3 slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. 2 van hen raakten licht gewond, de 3e is kritiek. Het parket werd op de hoogte gebracht en stuurde onder meer een wetsdochter en een verkeersdeskundige ter plaatse.
5: Philippe Wilkij is samen met de burgervader van Dentergem de langstzittende burgemeester van Vlaanderen. Philippe Wilkij is burgemeester van Kluisbergen en op zijn 75ste geeft hij de fakkel binnenkort door. Opvolger wordt Thijs Koussaert. Die is nu eerste schepen en onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en cultuur. In de gemeenteraad wordt Wilkij opgevolgd door Valerie van den Bergen. Maar voor het schepencollege stelt zich een probleem. Sam de Kimpe en Jan de Smet, huidige gemeenteraadsleden, haalden tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen exact evenveel stemmen. Wie straks schepen wordt, moet dus nog worden bepaald.
2: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Met name er kunnen er wat onschuldige stapelwolkjes ontstaan. We krijgen maximaal tussen 25 en 31 graden. Vannacht trekken wolkenvelden over het ons land. Blijft droog, rustig en zacht met minima van 10 tot 18 graden.
2: Radio

0: Xira Stadsradio Nieuwsflits.
1: Maandag 20 juli herleeft de legendarische Café d'Anvers nog één keer in Antwerpen. Deze keer is open lucht op het Sint-Jansplein in de stad. Een dikke kilometer van de oorspronkelijke locatie in de Rosse buurt. De club beleefde hoogdagen in de 90's. Wie er toen bij was, zal het nooit meer vergeten.

Klot zit al altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge op 104.9 FM. De Colorado kever, ofwel de schrik van de aardappelboer, is in opmars. In Oost-Ekelo, Merendree en andere plaatsen in Oost-Vlaanderen komen ze nu massaal uit de grond. Een overrompeling, en door de hitte kunnen er deze zomer nog veel meer

0: Ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen. La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit en service.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 5 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen. Dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
9: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De Salk Turbo Task Force heeft 13 nieuwe projecten goedgekeurd. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen in Limburg. Maar hoe lang kan het nog? Want Europese steun, waarop heel veel projecten rekenen, staat momenteel onder druk.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland.

Zegt de ene motorrijder tegen de andere. Er zijn twee soorten motorrijders. Ja, zegt de andere. En die zijn? Wel, zegt die ene. De eerste soort zijn die die gevallen zijn. En de tweede soort zijn die die nog moeten vallen. Een man vraagt in het midden van een kruispunt aan een agent: wat is de kortste weg naar het ziekenhuis? Het antwoord van de agent: blijven staan, meneer. Er staat een blinde man met twee glazen ogen recht in de metro. Hij neemt één glazen oog uit zijn hoofd en werpt het in de lucht en vangt het opnieuw op. Zegt een andere passagier: waarom doe jij dit? Antwoordt de blinde: vlug eens kijken of er vooraan geen plaats meer is.

0: de Centerlo Hand.
1: De staking in het distributiecentrum van AB InBev in Leuven gaat verder. Dat zegt ACV-vakbondsman Sander Mouton. Volgens woordvoerder Aaron Wils heeft de actie niet geleid tot grote tekorten bij de horeca. En ook festivalgangers hebben er geen pint minder door moeten drinken.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Met name er kunnen er wat onschuldige stapelwolkjes ontstaan. We krijgen maximaal tussen 25 en 31 graden. Vannacht trekken wolkenvelden over het ontsland. Blijft droog, rustig en zacht met minimaal van 10 tot 18 graden.
2: Dit is Radio Ommeland. Hits herleven op 104.9. I wanna fuck, I wanna have fun.

0: welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Voor veel zestigers is het even slikken nu mypension.be een raming toont voor een vroegste pensioendatum. Want door het pensioenhervorming schuift die leeftijd bij velen enkele maanden tot zelfs jaren op.
1: Ommeland. www.radioommeland.be

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In amper twee weken tijd heeft het dierenasiel Sint Hubertus in Aalst veel meer katten binnengekregen. Het aantal ging van 40 naar 120. Combinatie van het jaarlijkse kittenseizoen en een grote vangst aan zwerfkatten. Na een oproep om kattenbakvullingen te brengen, werd het asiel overstelpt met honderden kilo's.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Voor
5: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
10: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
11: Van aan de rand van Brugge? Dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 6 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie, maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware zesde rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
11: Radio Ommeland.
14: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een 79-jarige man uit Antwerpen vrijgesproken voor het belagen van de Belgische topvoetballer Kevin De Bruyne en van een Belingse vrouw met een bindweefselziekte. De 70er bood hen alternatieve therapieën aan. Het Hof vond niet dat hij de rust van de voetballer en de vrouw heeft verstoord. In eerste aanleg werd hij daar wel nog voor veroordeeld.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Bijna 8 op 10 Europese aardbeien die niet biologisch geteeld zijn bevatten resten van pesticiden. Dat melden middenveldorganisaties Pan-Europe, Bond Beter Leefmilieu en Nature et Procès. In een persbericht gaat om schadelijke stoffen zoals hormonenverstoorders die eigenlijk niet meer op het fruit aanwezig zouden mogen zijn, aldus de organisatie.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In Kortrijk heeft een auto vuur gevat aan een tankstation langs de oude Naarse Steenweg. Een bijstander kon de eerste bluswerken uitvoeren. De man was met zijn klassieke BMW uit 1991 op weg naar huis. Toen hij wou tanken, hij parkeerde zijn bolide langs de pomp in de oude Naarse Steenweg in Kortrijk toen hij een plof hoorde. Hij besloot een kijkje te gaan nemen onder de motorkap en zag rook en toen begon hij te branden. Een vrouw die hier stond is meteen begonnen met blussen met een blusapparaat. Daarna kwam de brandweer ook nog toe om de motor verder af te koelen.

0: verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds zonde, toch?

0: waardevolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Na 4 dagen festivalplezier zit Rock Werchter er alweer op. En dus trokken ook de kampeerders op maandag terug naar huis. Velen deden dat via een pendelbus naar het station van Leuven om daar hun tocht naar het thuisfront verder te zetten.
6: De fabriek van Pipelife in Kalmthout, waar kunststofbuizen worden gemaakt, gaat mogelijk dicht. Moederbedrijf Winderberger AG heeft vanuit zijn hoofdzetel in Wenen een intentieverklaring tot sluiting uitgesproken. In de fabriek werken ongeveer 40 mensen.
5: De bibliotheek van Galmaarden sluit deze zomer tijdelijk de deuren voor een opvallende verhuis. Vanaf september verhuist de BIP naar de heropgebouwde Sint-Pieterskerk in het dorpscentrum. Bezoekers kunnen intussen hun boeken langer houden en mochten uitzonderlijk meer werk ontlenen. In Limburg zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op hun schoolgast in Hasselt. De minderjarigen zaten allemaal in dezelfde chatgroep op TikTok. Daarin werd onder meer gedreigd met brandstichting en een aanval met chemische stoffen op de school en directieleden. Volgens politie en parket had die mogelijk enkele dagen later kunnen doorgaan.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Vanavond en vannacht trekken hoge wolkenvelden rond het land. Blijft droog, maximaal tussen of minimaal tussen 10 en 18 graden. Morgen is het zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Maximaal van 24 tot 33 graden.
4: www.radioommeland.be.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De 35-jarige man die ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na verkeersagressie in het Antwerpse Turnhout blijft aangehouden, maar staat onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer beslist. De man ontkent de feiten niet, maar geeft volgens zijn advocaat Rebecca Greenland aan dat hij enorm aangedaan is.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
2: Dit is Radio.

Kijk hem daarin zitten, onze zoon. Zo keurig en zo net. Precies zoals we hem opgevoed hebben. Maar nu is het tijd om eens wat plannen met hem te maken. Want straks is hij groot en dan is het te laat. We hebben natuurlijk alleen maar het beste met hem voor. Daarom is het zo belangrijk om nu al wat dingen te plannen. Want onze zoon heeft nu eenmaal iemand nodig die hem daarbij een handje helpt. En natuurlijk is hij daar gelukkig mee. Want onze zoon is altijd gelukkig. Dat zie je toch zo aan hem. Het is ook het enige wat wij willen, dat hij gelukkig wordt. Kijk hem daar eens zitten, gezellig bij ons aan de tafel. Met zijn hele toekomst alvast voor hem uitgestippeld. Een toekomst die wat ons betreft ligt bij de hoogovens. Of bij een ander groot staalbedrijf. Dat is een verzekerde toekomst voor hem. De toekomst van onze zoon ligt nu al vast. En dat hebben wij toch maar goed voor hem geregeld. Natuurlijk is hij daar blij mee. Als hij zegt dat hij gelukkig is, dan is hij ook gelukkig. Ach, hij uit zich eenmaal wat moeilijk. Het is niet zo'n prater, maar hij is het wel eens met ons, hoor. Als hij zich ongelukkig zou voelen, zou hij dat wel zeggen tegen ons. Want dat hebben we met hem afgesproken. Zie hem daar nu zitten, veilig bij ons, totdat hij op eigen benen komt te staan. Tot die tijd maken wij wel zijn toekomstplannen. Meer niet. Wij ontvouwen slechts de plannen voor onze Nigel. Making plans for Nigel. XTC.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: Geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie, maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware zesde rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Exact op de plaats waar in 2015 het eerste Globefest plaatsvond, bij de achteraan Sportpark De Zeurt in Schoten, kan Stefanie van Loveren de 10e editie van haar Retro Dance Festival Globefest mee vieren. Maar daar heeft deze mama van twee wel veel hindernissen voor moeten overzwemmen.

0: welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Hulpdiensten zijn er door een snelle optreden geslaagd om een kind te redden nadat het gebeten was door een adder in de Duitse deelstaat Beieren. Het slachtoffertje reageerde hevig en moest een tegengif krijgen dat alleen 150 kilometer verderop voor handen was.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen. Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
0: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0473-113-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
4: Reclame.

0: ben klaar.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Met een bericht op sociale media heeft de Hasselse schepen Laurence Liber haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurence Liber uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.
3: No commercials, more fun.
1: Radio Ommeland.
4: Hi there, it's Gloria Gaynor.
5: Hello, I'm Phil Collins.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
1: De grootste hits aller tijden.

Ik wist niet wat ik met mijn leven wou doen. Ik was veel te veel in mezelf gekeerd en had een enorme muur om me heen gebouwd. Daardoor kon niemand in mijn ziel kijken. De meeste mensen wisten niet eens wat ze met me aan moesten. Het liefst liep ik met een grote boog om alles en iedereen heen. Maar er was altijd één persoon die me bij de hand pakte en me op sleeptouw nam. De wijde wereld in. Dat was de enige die ik kon vertrouwen. Ze zei dat ik haar nodig had, maar ik had het toen nog niet in de gaten. Daarvoor was ik veel te druk met mezelf. Ze zag hoe moeilijk ik het had, vooral toen ik ouder werd. Toen ze eenmaal haar hand naar me had uitgestoken, besloot ik haar te volgen. Zij kende immers de weg in het leven, terwijl ik met gemak zou kunnen verdwalen. Ik zat daar maar tussen die vier muren die ik voor mezelf had opgetrokken. Af en toe tuurde ik door een raampje naar buiten. Maar ik wilde liever niets van die boze buitenwereld weten. Totdat zij de muren om me heen eigenhandig sloopte en ik eindelijk vrij was. Ik zie nog altijd die ogen van haar die me voortdurend aankeken. Het waren ogen waar ik me met een gerust hart kon verliezen. Ik vertrouwde haar namelijk, zoals ik nooit eerder iemand had vertrouwd. Dus, mama, pak nog één keer mijn hand en neem me mee. Het maakt niet uit waar naartoe. Ik zal je altijd blijven volgen. You do met I Will Follow.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 8 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie, maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Duinkerke. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Dit is Radio Ommeland op 104.5.

0: met een grote splinter in zijn tong. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Vraagt de dokter. Nou, antwoordde de Nederlander. Ik had een druppel jenever op een houten tafel gemorst. Wat is het toppunt van pech? Een eendagsvlieg die haar dag niet heeft.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
4: Het is nu 9 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces een enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de Sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermín worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Taxi bestellen, taxi Kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
0: Het is nu 10 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant, die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces een enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de Sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermín worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
5: Radio Ommeland.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 11 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant, die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces een enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf, toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de Sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermín worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: Staatsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 12 uur.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Naast verse frambozen heeft de Vlieger ook afgewerkte producten met de lekkere frambozen, zoals confituur, sorbet, siroop, coulis en ook geschenkpakketten. Bel voor meer info naar 04 75 2.

0: gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tirum.

0: Voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oosttuinkerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
5: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 1 uur.
6: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer... met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus... met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene... met Maarten Cox en de Gravity Showdancers. Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
7: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.